dan aan als Holland, ja, Henk de Topper. Ja, een bloempje heb ik hier leider niet, maar gelijk voor je hier. Special Emits, come with me. Henk uit Ommen.